0: Dat kan ons bij hier zeggen, dat kan ons bij passen propaganda ook. Maar nou, dat is in het een minuut. Dus wanneer moet je bij zijn, moet je de bolie aan houden. Zeker, moet je een kans voor boeken aan boloto. En zij is zeker. Oké, dat kan ons bij een rato, is dat Rosa Capsalon.
1: Rosa Capsalon. Pa een bonita look, passen cerca ons naar Rosa Capsalon en boutique. Situat naar Pedraplat, Sheng en 2C. Telefoon 567-7368. Nossa dona servicio di corta, blow, tinha, laba of haserizado e keratina. Turna un preis razonabel. Nossa abri tur dia for di 7:30 pa 6:30 tardi. Rosa Capsalon e boutique. Prey Funeral Home, situado na Van Spijkstraat 1 San Nicolás. Horário de oficina está de 9:30 para 5:00 da tarde. Tanto em diferentes serviços, maneira de crematório, variedade de urna, grafstein, potré de cerâmica e roupa e mais. Para qualquer pergunta ou serviço, llama-nos na 584-0099 ou passa cerca-nos na Prey Funeral Home.
0: Dushi. Esa que está momento nan romántico.
2: Papi.
0: Esta me queda miscono. Ok, le cambio pa'i. Esa que está Marco Antonio Solís, que bonita cantica. Tu cárcel. Esa que está con los boogies.